0: Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Iran heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Eerder had de VS ook al opnieuw doelwitten in Iran aangevallen. Bij een van die aanvallen in de buurt van de straat van Hormuz werd een huis geraakt. Daar was een bruiloft aan de gang. Er vielen 4 doden en meer dan 50 gewonden. Het conflict laait serieus op nadat de Amerikanen Iran eergisteren voor het eerst in een maand weer aanvielen. In ons land gaat het gevangenispersoneel opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde te weinig op. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
3: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
2: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. En dan nog sport. Op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets, 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.

0: Meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SD Works. 1 op de 3 ervaart dat ook als verloren werktijd. Al zijn er wel sterke onderlinge verschillen, zegt Veerle Michiels.
1: Bij vrouwen hebben we vastgesteld dat zij vaker dichter bij het werk wonen, een gemiddeld kortere pendeltijd hebben, maar dus ook een lagere limiet van wat zij aanvaardbaar vinden als pendeltijd. Het is heel belangrijk als werkgever om te kijken of een aanbod te hebben rond meer hybride werken.
0: Het gevangenispersoneel in ons land gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
2: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
0: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. De Duitse sancties tegen Rusland zijn een grote fout, dat zegt Russisch president Poetin. Vorige maand werd een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitsland zegt nu officieel dat Rusland erachter zit, maar volgens Poetin is daar geen bewijs voor. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie steunen Duitsland. In ons land wordt de Russische ambassadeur ook op het matje geroepen. En tennis dan. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde op de US Open. Ze won de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen. Wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci, Immobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Niemand pendelt zo lang als wij Belgen voor het eerst.

0: De regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Politiek journaliste Fleur Mees.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de btw zouden ook een vorm van een rijkstax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
0: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Hamburg in Duitsland zijn twee mannen gedood bij een schietpartij vannacht. Dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader met tientallen patrouillewagens. Ze gaan ervan uit dat hij de slachtoffers kende. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak, dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen. Wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden.
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
3: Dag Robert, storen we niet?
4: Nee, kom binnen.
3: Onze kleine is er ook bij.
4: Hallo.
3: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
4: Allee maar, dat past toch nog?
3: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
5: 1924 euro.
4: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
5: Geniet er maar van, jongen.
6: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Aha, Minerva.
11: Welle dus te regeren. Naar Jan de Palmenere.
12: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel goedemorgen Antwerpen. En blij dat u er weer bij bent. Vandaag een beetje een aparte aflevering van Goedemorgen Antwerpen. Ik heb alleen maar zangeressen, dames, divas, zingende chanteuses voor u in de aanbieding. En we beginnen ermee met Frances Rose Shore, beter gekend als Dinah Shore, A Could Have Danced All Night.

Francis Rose Shore. Ik heb al op voorhand spijt, beste luisteraar, dat ik niet alles ga kunnen laten horen wat ik in petto heb. Maar dat ligt dan puur aan mezelf. Als ik niet te veel zever, lukt dat misschien wel. Brenda May Tarpley, beter bekend als Brenda Lee. I'm sorry.

Ik heb voor u vandaag dus alleen dames in de aanbieding. Fantastisch eigenlijk. Ik hoop er een 40-tal te kunnen draaien. En Ernestine Anderson is de volgende en die heeft liefde in de aanbieding. Love for sale.

ze denkt, oh, ooit komt mijn dag nog wel. Wel, ik denk dat vandaag die dag gekomen is. En Julie London, die zingt erover. Our day will come. Julie London? Eigenlijk Julie Peck. Julie London klinkt beter.

0: doen?
1: Onze dag is vandaag. Alleen maar vrouwen. Achter de micro niet, maar wel op de draaitafels en door de luidsprekers. Priscilla, Maria, Veronica White, die koos voor een wel grappige artiestennaam, vind ik. Ze heet dus Priscilla White en ze dacht, ik noem mezelf Cilla Black. Make it easy on yourself. Schoon nukken.

Cilla Black. Zonder al te belerend te willen doen, weet u wat ik denk dat voor de maatschappij een van de grondbeginselen is waarmee alles goed gaat? Dat is respect. Aretha Franklin, die zingt erover. Respect.

Goedemorgen, beste luisteraar. Als u nu pas wakker wordt, u luistert nog steeds naar Radio Minerva. Of u luistert vanaf nu naar Radio Minerva, als u net wakker wordt. Dus vandaag alleen maar dames. En het volgende liedje is er eentje van een viertal uit Liverpool. Maar ik koos voor de versie van Carmen McRae. En I love him. Oorspronkelijk I love her. Maar nu I love him. Carmen.

Love Him door Carmen McRae. Die Carmen Mercedes McRae zingt een nummer van de Beatles. Maar dus vandaag alleen madammen, chanteuses, divas. De volgende is ook een diva, maar ze is al een week niet meer onder ons. Speciaal voor Ilse die het nummertje aanvroeg. Ilse uit Olen, Dolly Parton met The Bridge. Zeer mooi nummertje.

En plots is het gedaan. Dat liedje. Dolly Parton. Ja, het is spijtig dat mensen eigenlijk altijd pas heel veel aandacht krijgen voor mensen als ze sterven. Hè. Het is toch waar. Dolly Parton, we horen ze af en toe. We horen ze nu veel meer. En dat is dan een goede zaak. Van het Engels gaan we naar het Frans. Juliette Gréco. Dit is een liedje dat werd aangevraagd door... de zangeres werd aangevraagd door William Dont uit Ninove. William, dit is er eentje voor u. La rue des blancs manteaux.

0: Franse liedjes van lang geleden kunnen mooi zijn. Heel even, korte boodschap, hier komt ze.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel goedemorgen Antwerpen en niet alleen Antwerpen. Alle mensen, alle luisteraars, waar ook ter wereld dat u luistert naar Minerva. En dat kan via internet, DAB enzovoort. U moet dat maar eens opzoeken. We houden het soms ook rustig in deze uitzending, zoals nu met Slowly door Anne Margaret Olsen. Kortweg Anne Margaret Slowly.

Kirsten's Woele versie door Anne-Margaret van Slowly. U weet het of u weet het niet, maar u kan altijd verzoekjes doen. Het makkelijkste is dat u dan mailt naar jandepalmenere@radiominerva.be. Dit is er eentje voor Kim, ook uit Ole. Ze vroeg iets van Joan Baez. Ik zei vroeger altijd Joan Baas, maar het is Joan Baez. Vrolijk nummertje. Guantanamera.

word dan redelijk vrolijk van dit liedje. Ik hoop u ook. Norma Dolores Ekstrom, die naam zegt u niks, maar dat is eigenlijk Peggy Lee. En Peggy Lee, die zegt somebody loves me. En dat is een fijn gevoel. Somebody loves me. Come on, Peggy, laat u gaan.

weet, beste luisteraar, dat wij vooral crooners draaien, divas, dames en heren van een lang vervlogen tijd. En ook wat evergreens. De volgende past daar niet echt in, maar ik vond dat ze in de uitzending van vandaag er echt moest bij zitten. Ik heb ooit eens in de auto op een autostraderit tranen met tuiten bijna gehuild, omdat ik dit zo mooi vond. Ik hoop dat u het kan appreciëren. Hier is Adele Laurie Blue Atkins. Adele met Somebody Like You.

Bent u er nog, beste luisteraar? Potverdorie, wat een stem. Ik krijg er echt kippenvel van. Sorry dat ik dat zo emotioneel met u deel, maar ik vind het echt een van de schoonste liedjes dat ik ooit al gehoord heb. Voilà, het moest erbij. We gaan verder met schoonheid. Marion Evelyn Gabriel Faithfull. Marion Faithfull. Nu met koor en van alles er nog wat bij. Een nummertje van The Beatles, wederom. Marion Faithfull. Yesterday.

het helemaal. Op het einde toch een paar baritonstemmen, waar ik vermoedde dat het toch mannen waren. Voor de rest alleen maar dames in deze uitzending van vandaag. Ja, en mij moet u er ook bij nemen. Mildred Bailey, die eigenlijk Mildred Rinker heette, die zingt over een evidentie. Love's a necessary thing.

Beste luisteraar, dit is niet de tune, dit is gewoon Blue Moon van Bert Kempfert op de achtergrond. Dus ik laat die gewoon nog even een tijdje spelen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om u te melden dat zo dadelijk komt er nieuws en reclame en boodschappen aan. Dat er vandaag ook mensen jarig zijn. Jean uit Wilrijk, Herman uit Halle, Gustave uit Antwerpen, Irene uit Merksem, Moot uit Brasschaat, Maria Christine uit Boeghout, Hugo uit Hulst, Rudy uit Zwijndrecht en Willy uit Begijnendijk. Aan al die mensen een heel fijne verjaardag gewenst. Vandaag dus alleen maar dames. U hebt gehoord in het voorbij uur Dinosaur, Brenda Lee, Ernestine Anderson, Julie London. U hoorde ook, als u luisterde, Cilla Black, Aretha Franklin. U hoorde Carmen McRae, Dolly Parton, Juliette Gréco, Anne-Margaret, Joan Baez, Peggy Lee, Adele, Kippenvel Adele, Marion Faithfull. U hoorde ook nog Mildred Bailey en daarnet nog Brenda Holloway. In het tweede uur, dat er na het nieuws en de reclame aankomt, verder veel madammen. Ik ga ze niet allemaal kunnen horen, degene die ik gepland had. Ik had er 40 gepland. Het gaat niet lukken, ik zie het nu al. Dat ligt puur aan mezelf natuurlijk. Maar nog veel, veel meer madammen. Zelfs na het het tijd zijn, wat nieuws en reclame. Tot zo dadelijk, beste luisteraar.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegeneer?
4: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
5: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
4: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
6: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
7: Een zinkgat? Wat is dat?
8: Ah wel, dat is vreet en betant.
6: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
9: Goeiedag, ik ben Leon.
7: En joh, wat doe jij?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
8: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoual Demir in De Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Bedrijven moeten eerst Belgische werkzoekenden een kans geven. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven erg moeilijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
13: Het gaat dan bijvoorbeeld over de BTW.

0: 600 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet ernaar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
1: Bij de overstromingen vorige week in Nepal en Tibet zijn nu al 1130 mensen overleden, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de overheid. En de dodentol zal wellicht nog oplopen, want er zijn nog zeker 4400 mensen vermist. De schade is ook enorm. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
6: Ja,
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci Immobiep.
10: Aha. Minerva.
11: Welle lust regeren naar Jan de Palmeneren.
12: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
13: Goedemorgen beste luisteraars van Radio Minerva. Het tweede uur van Goedemorgen Antwerpen op deze woensdag 2 september. Vandaag alleen maar zingende dames, divas, chanteuses, van alles en nog wat, maar alleen dames. Zoals deze. Aangevraagd door Danny Doms uit Antwerpen. Danny, dit is voor jou Shirley Bassey, If You Don't Understand.

uur goed begonnen, vind ik, met de geweldige Shirley Bassey natuurlijk, If You Don't Understand. Beetje dezelfde stemtimbre, misschien iets ruwer. Allee, dat laat ik aan u over om dat te beoordelen. Is Della Reese, Patricia Early, artiestenaam Della Reese, Blue Skies. En ja, het ziet er, ik zie wel wat blauwe lucht hier en daar.

volgende liedje is ons volledig op het lijf geschreven hier bij Radio Minerva. Het is van Teresa Brewer. Het heet Music, Music, Music.

Music, music, music, Teresa Brewer. En dan nu iets heel zwoel, heel, heel, heel zwoel. Eartha Kitt, die zingt over The Boy from Ipanema. Ik heb u gewaarschuwd, het is echt heel zwoel.

luisteraar, moest u zich afvragen waarom geen Engelbert Humperdinck vandaag, of geen Tom Jones, of Elvis Presley, of Dean Martin? Wel, alleen maar dames, zoals de volgende. Florence Catherine Currier, beter bekend als Jane Morgan, met Perfidia.

0: een programma waar zangeressen deel uitmaken van al wat je hoort, kon Nina Simone niet ontbreken. Worksong, voor alle mensen daar aan het werk. Er zijn er ongetwijfeld wel een aantal. Nina Simone.
1: Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time.

nu van een zanger is die heel goed kan zingen naar iemand die ik, waar ik zelf vind dat hij eigenlijk niet zo geweldig goed kan zingen, maar toch heeft het iets. Ik heb ze er daarom bij gestoken vandaag. Het is Nico en de Velvet Underground met een zeer rustig nummertje. I'll Be Your Mirror.

luistert nog altijd naar Radio Minerva met The Velvet Underground en Nico. En nu de mama van Liza Minnelli, dat is Judy Garland met That's Entertainment.

0: En zo ben je terug. Heel even dit.
1: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, on de plage, op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Weet u wat er na mosselen ook echt goed is? Dat is Sandy Shaw. There's always something there to remind you.

Vicky Carr, die heet in het echt Florencia Vicenta de Casillas Martinez Cardona. Vicky Carr is iets makkelijker. En ze zingt You Don't Have to Say You Love Me. Dat moet niet, maar het is wel plezant, hè?

Mensen die nu pas de radio opzetten. Het was vandaag in deze 2 uur, Goedemorgen Antwerpen, een thema. Alleen dames, alleen zangeressen. En de volgende is er ook zo eentje. Ik vond het best leuk om dit eigenlijk samen te stellen. Ik hoop dat u dat ook vond. U mag me altijd laten weten. Binnen een paar weken doe ik er nog zo eentje. Dan niet dames, maar een ander thema. En dat gaat iets met liefde zijn. Dit nummer had er ook kunnen inzitten, maar het zit nu bij de dames. Shirley Horn, Wild is Love.

In een uitzending, beste luisteraars, van Alleen maar Dames kan de volgende madame zeker niet ontbreken. Christiane Leenaerts heette ze eigenlijk, beter bekend als Anne Christie, uit 1975, Gelukkig zijn.

zegt hij. Ik weet niet hoeveel nummers ik nog voor het tijd zijn en reclame ga kunnen er tussen persen, maar alvast zeker deze. Mijn dans is hier bijna over. AD Gourmet, the dance is over.

Dat is zo, maar ik heb nog wel een paar liedjes voor u. Zeker deze, door vele mensen bezongen. Onder andere door Anne Shelton, Patricia Jacqueline Sibley heette die. Lily Marleen.

Luisteraar, mijn voorlaatste plaatje zit erop. Ik heb nog eentje voor u. Ik dacht, we gaan er een beetje toepasselijk uit. Een dame, Vera Lynn, zingt het. En de titel is We'll Meet Again. Absoluut, volgende week ben ik er terug. Na mij komt zo dadelijk mijn collega Patrick met heel veel muziek voor u. Ik vond dat u het prettig vond vandaag. Allemaal dames. Het was plezant om uit te kiezen. Ik heb er natuurlijk veel niet kunnen draaien. Veel te veel, maar bon, er zijn nog veel dagen in het jaar. En nog veel woensdagochtenden van 8 tot 10. Dus hier Vera Lynn en We'll Meet Again. Graag tot volgende week en blijven luisteren.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
5: Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Zoual Demir in De Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar tijd door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 16 jaar geleden 195.000 euro. Vandaag is dat 335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: De prijs die gingen met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna 1 miljoen euro. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking, Knokke, werd slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
5: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper een dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. Kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet op.

0: hè.
1: Dat bracht dus de max op, hè.
2: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk José deed ook nog van alles liegen.
1: Robert, de expert. 03-226-93-93.
2: Welk bedrag had hij nog gedacht?
1: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
3: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Minerva. Even aan de klok van 10 uur en dan is het weer tijd op woensdag 2 september voor Timeless Music. 2 uur gevarieerde muziek. En dat met uw dienaar Patrick. Ik bedank Jan de Palmenere voor het afgelopen 2 uurtjes vrouwenmuziek op jouw radio. Ik begin alvast met Lee Towers en I Believe in Music.

Dat was Frank Sinatra na Lee Towers, When Somebody Loves You, een nummertje uit 1965. Het was eigenlijk een B-kantje van de single When I'm Not Near the Girl I Love. Dan gaan we verder met The Carpenters, het nummertje Jambalaya uit 1973. Het Amerikaanse duo bestaande uit Richard en Carden Carpenter uit het album Now and Then. Here is Jambalaya.

Een leuk nummertje van de Carpenters was dat. En ik ben eens gaan opzoeken wat die jambalaya eigenlijk is. Jambalaya zou eigenlijk een rijstschotel zijn die ontstaan is in de Creoolse en Cayenne keuken in Louisiana. Dat gerecht zou van oorsprong een afgeleide zijn van het Spaanse rijstgerecht paella. Voilà, dit gezegd zijnde, verder met muziek. En dat doen we met muziek uit eigen landje. Hier is Tony Servi en Lingering On.

Dat was Popcorn op jouw radio. George Maharis uit het jaar dat in Brussel het beeldje van manneke Pies gestolen werd. You always heard the one I love, 1965. Daarvoor kreeg nog Tony Christie en hij speelde het spelletje Solitaire. Ja, verder met het Nederlandstalig nummertje nu. 10:24 en ik heb nog veel kennissen die in Spanje voor de moment daar zijn, die daar gestationeerd zijn, op vakantie, die daar vast zijn of ja, die er heel het jaar daar ook veel luisteraars van Radio Minerva. Ik heb voor hun een speciaal nummertje gekozen van Mart Hoogkramer, die uit Nederland, de Nederlandse zanger is, die bekend werd uit seizoen 8 uit het deel Holland's Got Talent. Voor al degenen die in Spanje zitten, kennissen, hier is het nummertje in Spanje.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gaan eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.

Na de reclame kreeg je Why in a Care en Hurt Me. En nog een dramatisch nummer daarachter, Diana Warwick en Don't Make Me Over. Bekend van haar werk met de songwriters en producer Burt Bacharach en Hal David. Tijd voor een beetje soulmuziek. En dat komen we van Lou Rawls te horen. Hier is Lady Love. Welkom nog steeds op jouw radio, Minerva. 10:34. Met Patrick op jou woensdagmorgen.

nog zijn zoete muziek. The Lady Love van Lou Rawls. Tijd voor een beetje actie in de kate. En dat doen we met Ruth McKenney. Ruth, die geboren is in Lier als eigenlijk Rudy van Laar. Hij maakte met zijn band Benny Bright Orchestra dit legendarisch nummer. En dat is Rocking in the Street. Precies op het juiste moment in 1978. Want dan raakte de retro muziek terug in opmars. En met een duwtje van de rug in de rug van niemand minder dan Luc Appelmond werd de band in ons land gelanceerd via het programma Luc, Let's Rock and Roll, Ruth.

Een pleistertje voor Roy Hamilton, want hij heeft pijn. All My Love. En daarvoor kreeg je nog een mooi duetje van Ronan Keaton en Lulu uit het jaar 2002. Tijd voor wat Franse muziek. En dat doen we met Alain Chamfort. Hier is Madonna.

Dat was Alain Chamfort, die van zijn droomvrouw droomde. Ze zag lopen, maar die zo onbereikbaar is. Een nummertje uit 1984. Tijd voor nog eens wat filmmuziek. En dat doen we met La Bamba uit 1984. Over het korte leven van Ritchie Valens spelen we een cover van Los Lobos. Come on, let's go.

0: Dans de Sirtaki en het is weer 11:30. Tot zo dadelijk.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gekouwd aan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Als je nog benzine moet tanken, dan doe je dat best vandaag nog, want morgen schiet de prijs weer omhoog. Je betaalt dan maximaal €2,05 voor een liter benzine 95. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook diesel tanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal €2,38. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. De vastgoedprijzen zijn in 16 jaar door het dak gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel die HLN heeft geanalyseerd. Gemiddeld kostte een woning 15 jaar geleden €195.000. Vandaag is dat €335.000. En er zijn grote verschillen tussen de provincies. Vooral Sint Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen springt eruit. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
10: De prijs die ging met maar liefst 163% naar omhoog. En ja, die bedraagt nu bijna €1 miljoen. Dat is het hoogste van alle gemeenten. De vergelijking, Knokke, was slechts 70% duurder. En als we kijken naar de kleinste stijgingen, dan springt Staden naar de Roeselaar eruit. De mediaanprijs daar, die steeg met nauwelijks 8%.
9: En in Duitsland is er mogelijk opnieuw een elektriciteitsinstallatie gesaboteerd. Amper 1 dag na de sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. Afgelopen nacht was er een verdacht incident in de buurt van Keulen. Buurtbewoners zagen daar felle lichtflitsen en hoorden meerdere knallen. En kort daarna was er een kortsluiting en vielen er verschillende hoogspanningslijnen uit. Een algemene storing was er niet. Volgens de politie gaat het niet om een technische storing en is er sprake van kwaad opzet. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden dan. Vrijdag iets zachter bij 24 graden en in het weekend krijgen we weer meer zon.
11: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
12: Allemaal?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.

0: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
0: 0485 54 87 85.
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
3: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf bij meer dan 40 jaar ervaring.
4: Aha, Minerva.
5: Welkom terug bij uw zonnige zender van op het Sint-Anne-strand voor het tweede uurtje met Patrick Timeless Music. We beginnen met de Shuffles, de debuutsingel van de Nederlandse popgroep met als frontman Albert West. Shalala, I need you.

Je herkende de stem van José Feliciano Cesara. Een nummertje geschreven door Jimmy Fontana. En in het jaar 1971 was het. Dus José Feliciano. Tijd voor wat sweetest feeling music. En dat krijgen we van Jackie Wilson. Je kent hem onder andere wel van Reed Petit. En Your Love Leaf Keeps Me Higher and Higher. En zo verder en zo verder. Hier is I Get the Sweetest Feeling.

Pace, de Zweedse popgroep. Het is geïnspireerd en geschreven zoals mid-jaren 60 nummers uit de Motown-stal Always Have, Always Will. En daarvoor kreeg je nog de Canadese zanger, de man die met de grote big bands graag speelt, Michael Bublé. En dan het volgende nummertje. Is eentje van Dusty Springfield uit het jaar 1964. The Summer Is Over. De Queen of White Soul wordt zo ook wel eens genoemd. Gaat over een weemoedig liedje over de zomer dat plaats maakt voor de herfst. In 1971 ging ook de Nederlandse piratenzender Radio Veronica intro van maken om te gebruiken in zijn programma's. De jingle werd ingezongen door Patricia Pai. Luister vooral naar de eerste 30 seconden die ik daarvoor geplakt heb voor het liedje van Dusty Springfield en Summer Is Over.

0: Herinneringen uit mijn jeugd. Dat was Dusty Springfield met The Summer Is Over en de mix van de Radio Veronica jingle. Tijd voor wat Nederlandstalig muziek. Geboren in Zelzaten, Mart Kramer, en hij baatte in Ertvelde feestzaal Paris Las Vegas uit. Dan weet je wel over wie ik het heb. Het is Eddie Wally. Een nummer dat ik voor jullie gekozen heb is Jou herken ik met gesloten ogen. Het nummer dat jullie in onze Vlaamse top 30, die uitgezonden werd in het voorjaar, nog op het hoogste schavotje plaatsten.
1: Chanteur Eddie Wally.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Uur 35 op jouw zonnige zender van op het Sint-Anna-strand, Radio Minerva. Dat waren de Detroit Spinners naar het reclameblok Could It Be I'm Falling In Love, de vijfkoppige soulgroep uit Detroit, die opgericht werd in 1954. Singles ken je zeker en vast in Europa, Working My Way Back To You. En die andere grote hit, Cupid. Mijn volgende zanger is Steve Lawrence uit het jaar 1960, Night and Day, de Amerikaanse zanger, acteur en entertainment. Ook professioneel en als duo ingetrouwd met zangeres Eddie Gourmet. Een liedje dat Frank Sinatra ook wel zingt, die Night and Day. Wist je dat Frank Sinatra in het jaar 1960 zijn eigen platenlabel startte? Dat gezegd zijnde, het heette Reprise Records. Maar nu Steve Lawrence met Night and Day.

Dat was nog eens een klein walsje. Dat was Andy Williams, Somewhere My Love, uit de film van 1965. Somewhere My Love, Lara's team van Dr. Zivago, van de Amerikaanse zanger-crooner. En daarvoor kreeg je Brenda Lee, die zich duizendmaal excuseerde en I'm sorry zegde. Tijd voor de grootmeester Elvis himself, uit het jaar 1950. Hier is Fun in Acapulco.

11:50 op jouw radio. En dat was na The King, Sir Tom Jones en Let It Be Me. De Britse zanger-acteur, de persoonlijkheid afkomstig uit Zuid-Wales. Dit nummertje kwam uit 1969. En nu gaan we braaf luisteren naar Los Bravos en Black is Black.

zo zijn we toegekomen naar de laatste vocale in het programma Timeless Music. En we gaan er goed uit met Tina Charles. En dit is het nummertje van de Britse zangeres.

0: Dame was on fire. Let's set my heart on fire. Hun laatste vocale voor de klok van 12. Ik heb nog zo'n kleine 50 seconden voor jullie goeiedag te zeggen. Ik was on fire de vorige 2 uur liever gezegd. In het programma Timeless Music met Patrick. Zo dadelijk krijg je Karin live vanuit Spanje. Want ze kan niet aanwezig zijn vandaag hier in de studio. Maar alles is mogelijk met technologie. Elke is er ook niet aan de telefoon, dus dan zal je even moeten wachten voor te bellen tot 2 uur. Ik maak graag afspraak volgende week om 10 uur. Tot dan. Dag.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoeveel keer.
3: Zeg schat, de zolen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg, Lucas van den Aande, dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegeneer?
6: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
7: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
6: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
8: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreet en betaald.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
1: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
13: Justitieminister Annelies Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze vanmiddag aangekondigd in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. Minister Verlinde belooft onder meer een versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig, zegt ze.
14: De recente brutale schietpartijen en het aanhoudend drugsgeweld confronteren ons met een harde realiteit. Ondanks de dagelijkse en omvangrijke inzet van politie, justitie en tal van andere veiligheids- en preventiediensten slagen criminele netwerken er nog steeds in om hun activiteiten verder te zetten.
13: De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro, maar op veiligheid mogen we volgens Verlinde niet besparen. Benzine wordt morgen weer fors duurder. Je betaalt dan maximaal 2,05 euro voor een liter benzine 95. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 euro. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom. Maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is ongeveer 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten. Dat zeggen de gezondheidsautoriteiten daar. De uitbraak daar is heel moeilijk te bestrijden, omdat er tegen deze variant geen medicijnen of een vaccin bestaan. En IKEA verlaagt de prijs van bijna 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot de helft goedkoper. En dat is opvallend, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
15: IKEA heeft begrepen dat de koopkracht van de consument onder druk komt te staan en heeft daar resoluut voor gekozen om die klant te volgen, om heel dicht bij die klant te blijven zitten. Dat is natuurlijk wel een plek die andere ketens voor een deel al hebben ingenomen, zoals Action of andere retailers. En dus daarmee gaan ze ook natuurlijk in aanval.
13: De komende maanden worden nog eens 100 producten goedkoper. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
16: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
17: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
16: De Bip for Life? Wat is dat?
17: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
16: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
17: Ook in

0: 72. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
1: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
2: Merci Immobiep.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze. Het is vandaag 2 september en als jullie dit horen, lig ik op mijn strandstoel op het strand van Tormolinos. Waarschijnlijk met een glaasje witte wijn in mijn handen. Het programma dat jullie gaan horen is op voorhand opgenomen. Laat ons van start gaan met Streets of London, gezongen door Ralph McTell.

Ondertussen zijn er al een hoop fijne liedjes gepasseerd. Van onder andere Diana Washington, Lee Towers, Brooke Benton en Aretha Franklin. Nu gaan we verder met een Italiaans nummertje. I treni di Tosur van Franco Battazio en Alice. Maar daar blijft het niet bij. Ook op de lijst staan Andy Williams, Lou Rose en Nancy Sinatra.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreet en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
4: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
5: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
4: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat deed ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt ze.
11: De recente brutale schietpartijen en het aanhoudend drugsgeweld confronteren ons met een harde realiteit. Ondanks de dagelijkse en omvangrijke inzet van politie, justitie en tal van andere veiligheids- en preventiediensten slagen criminele netwerken er nog steeds in om hun activiteiten verder te zetten.
10: Verlinde kondigde ook opnieuw extra maatregelen aan tegen het drugsgeweld. Ze belooft onder meer een versterking van de federale politie en strengere straffen. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie. Dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nochtans verplicht bij Recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weten niet dat ze hun batterij moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
12: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
10: En dat kan tot wel €300 kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct geregistreerd is. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%. Die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. We wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen.

0: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
1: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze, een op voorhand opgenomen programma. Ik luister met jullie mee van op het mooie strand in Torremolinos. We zijn van start gegaan met Some of These Days, gezongen door Eileen Rodgers. We gaan er nog een uurtje tegenaan met onder andere Jackie Lafon, Andy Williams en nog vele andere artiesten. Maar nu eerst Matt Dusk met Back in Town Again.

Ook dit uur heb ik een Nederlandstalig lied voorzien. Dit is er eentje van André van Duin, Dromen, gevolgd door Hey Baby van Bruce Channel. Verder kunnen jullie nog Demis Roussos en Dionne Warwick verwachten.

0: Alexander en Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander en Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander en Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Dus is dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, van het Antwerpen.
9: Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. De hele nacht was daar politietoezicht nadat de man van 51 maandagnacht werd doodgeschoten. In de video eisen vier gemaskerde en gewapende mannen dat er gestolen goederen worden teruggebracht. Het zou gaan om een grote lading cocaïne die verloren ging. De politie gaat die video nu analyseren. Journaliste Katrien Sales.
10: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles met de dood.
9: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook twee Belgen. Justitieminister Annelies Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Ze deed dat vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt Verlinde.
11: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
9: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. En er is na 5 dagen al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%, die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Hoover Phonic in Concert. Hoover Funny komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hoover Funny niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom op deze woensdagmiddag van 2 september, ietsje over 2 voor het programma Muziek Mozaïek. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. U weet, het is op woensdagmiddag 2 uurtjes van die hele rustige muziek. En we hopen dat u zich ook daar weer kunt in terugvinden in de liedjes die wij voor u vandaag gekozen hebben. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

En vandaag gaan er ook weer een aantal bij zijn waarvan u zich nooit hoort, maar die toch wel thuis horen in onze huisstijl van Radio Minerva en die zeker het beluisteren waard zijn. Zoals deze van Darlene Fontana, Every Time Your Name Is Spoken.

En dit was dan weer zo'n eentje dat u zeker gaat kennen. Only the Lonely, maar inderdaad weer door een andere uitvoering. Ernie Bates was de man die dit kwam te brengen voor jullie.

En wat u zeker wel van mij een beetje gaat weten in de tussentijd na zoveel jaren, dat we heel veel van die platen draaien uit die schitterende jaren 1960, zeg maar. Deze was van 64 en u kent die zeker nog wel. Dick Rivers met Rien que toi.

En van zodra het niet originele uitvoeringen zijn, dan noemen we dat hier covers. En er zijn in veel gevallen covers die zeer, zeer goed klinken en die zeker ook regelmatig in een van onze programma's altijd kunnen gespeeld worden. Zoals deze van Daniel Buenaventura met het bijzondere knappe She. En daarvoor Ricky Renshaw, Moonlight in Your Eyes. Nog 1 tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het volgende gsm-nummer 0485-614832. Nog eens eventjes herhalen. 0485-614832. Of via bookingpoldermuseum@gmail.com. bookingpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens het tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd. Ja, waar is de tijd? Toen alles beter was. Op zondag 13 september neemt het Poldermuseum deel aan de Open Monumentendag onder de naam In Goede Ande. En is die dag geopend van reeds 10 uur en dat tot 18 uur. Voor meer info kan u terecht op hun site poldermuseum-lelo.be.

Dit was eentje van bij ons ook al een hele tijd geleden opgenomen door Cindy. Weet je nog wel, die avond in de regen. En ik heb het ooit zelf een paar keer meegemaakt en ik kan me dat nog heel goed herinneren. En daarvoor Carol French, My Love Is Only For You. Ook weer zo'n plaat uit de gouden 60s en dat was 1962. Mm-hmm.

0: Wat is deze mooie plaat? Daar krijg ik zelf af en toe wel eens een beetje van dat kippenvel van. Dit was Beau LeBlanc. Forever was a moment after all.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

En ik kan me dat best voorstellen dat het echt niet zo aangenaam is wanneer men een partner heeft dat men inderdaad komt te missen en dat men zich dan inderdaad heel eenzaam gaat voelen. Dit was prachtig gedaan door Cynthia Clay, Lonely Without You.

Net als er juist is het ook weer een plaat die vorige week aangevraagd werd. En in de mate van het mogelijk, als het een beetje in het concept komt te passen, gaan we die zeker voor jullie komen te spelen. Dit was Rudy Schurke. Ik was in de jaren 50, want dit is zeker de oudste plaat van deze uitzending. Nog een hele jonge knaap toen mijn vader daar een geweldige fan van was. Dreedig nog eenmaal om. En we hebben nog zomaar een vijftal minuten, beste mensen. En inderdaad, dan is het eerste deel weer verleden tijd. Maar weet, na de tijd zijn van 3 uur, zijn we er nog terug voor een uurtje. Hopelijk tot dadelijk.

0: Fond Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreet en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, of is dat nou niet eens een vliegeneer?
4: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
5: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
4: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Zeg Marleen.
1: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd hebben een petersmeibel gaan in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestand, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat petersmeibel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in vuurhoud.
1: En waar is dat?
8: Ah wel, petersmeibel, hè. Over de markt in schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, petersmeubelen in Schoten.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Er is een dreigvideo opgedoken na de schietpartij in Overasselt in Nederland. Een man van 51 werd daar maandagnacht doodgeschoten. In de video eisen 4 gemaskerde en gewapende mannen hun gestolen goederen terug. Het zou gaan om meer dan 1000 kilo cocaïne. De politie gaat die video nu analyseren. Dat weet journaliste Katrien Sales.
12: Die nemen die video mee in het onderzoek en gaan nu vooral eerst bekijken of dat een echte video is of dat bijvoorbeeld niet AI gegenereerd is. Maar het is alleszins een huiveringwekkende video waarmee eigenlijk wordt gedreigd met represailles, met de dood.
11: Er zijn intussen al 35 verdachten opgepakt, onder hen ook 2 Belgen. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. En er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven werd gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Rusland ontkent de beschuldigingen. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
17: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Imobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

En dit is deel 2 hier bij Radio Minerve van het programma Muziek Mozaïek. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. U weet, we gaan het nog een uurtje doen, gelijk aan de muziek zoals in deel 1. En hopelijk heb je er nog evenveel pret van dan in deel 1. Ik zou zeggen, we gaan starten met onze eerste plaat.

En we mogen het gerust een schitterende cover noemen van It's Over in de tijd, weet je nog, van Roy Orbison. En dit keer in de uitvoering van Olivier Cantore.

En heb me voor dit programma bijzonder goed voorbereid, denk ik wel. Want dit zijn allemaal liedjes die u niet alle wegen komt te horen. En dat zijn allemaal liedjes van vroeger. En dat zijn platen uit het begin van de jaren 60 en zelf einde van de jaren 59. En één ding hopen wij maar, dat u zich daar een klein beetje kunt in terugvinden.

Van onder het kleine landje dat wij zijn gelegen, Frankrijk, komt deze Michel Orso. Misschien voor velen iets minder bekend. En dit was in de tijd in 66 ook wel zijn allergrootste succes. Angélique.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik Sinclair.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Aan jullie de keuze, was het vorige nacht of deze nacht, want het is nog vrij vroeg op de dag, dus u mag zelf bepalen wanneer, maar het blijft enkel Only Tonight. En dat werd gebruikt door Peggy Sue Martin. En wat ik zelf fantastisch vind, we hebben vandaag van minder bekende liedjes komen te spelen en ik heb al vrij veel telefoontjes gekregen dat iedereen dat hele mooie muziek vindt. Dat is natuurlijk altijd meegenomen. Dank u wel.

De eerste keer als ik jou zag, the first time I saw you. Hele mooie plaat ook van Kimmy Summersby. Ja, en we hebben nog maar zo'n kleine 7 minuutjes. En we gaan nog trachten u daar nog een paar plaatjes op te draaien.

Dit was wel degelijk de laatste vocale van deze muziekmozik op deze woensdagmiddag van 2 september. Dat was Marc Carillon met Volage, Volage. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor uw vrij vele telefoontjes die we voor deze uitzending ook weer gekregen hebben. Ik kan maar één ding zeggen, blijf naar de enige unieke Radio Minerva luisteren. En voor mezelf zou ik zeggen, tot een van de volgende dagen. En houd jullie taai. Groetjes, dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
5: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god er niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Antwerpen is daarnet de nieuwe gevangenis officieel geopend. De bevoegde ministers hebben het lintje daar doorgeknipt. Voorlopig is de gevangenis wel nog leeg, want er zijn nog altijd 200 cipiers tekort om de gevangenis te laten draaien. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Er zijn nu al zeker 312 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Het liep mis bij een eierbedrijf uit Geel in de Kempen. Dat bedrijf levert onder meer eieren aan supermarktketens Aldi en Colruyt. Er komen mogelijk nieuwe sancties tegen Rusland. De Europese buitenlandministers zitten daarover samen in Ierland. Volgens Duitsland wou Rusland een aanslag plegen op de luchthaven van Leipzig, nadat daar een drone met explosieven gevonden werd, in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Rusland ontkent die beschuldigingen. En Iran beschuldigt de VS van oorlogsmisdaden na een dodelijke raketaanval op een bruiloft afgelopen nacht. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Iran heeft het over een wanhopige poging van de VS om te verdoezelen dat ze de oorlog aan het verliezen zijn. Overwegend droog met ook zon deze namiddag. In het noorden is er kans op een buitje, maximaal tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen, tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we meer zon.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
11: Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
14: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
15: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
14: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
16: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Burt Bacharach schreef het origineel al in de jaren 60, maar wij draaiden deze klassieker in de 2006-versie van Treintje Oosterhuis. Het was muziek uit de tijd dat er nog geen GPS bestond, dus moest je nog gewoon de weg vragen. Do you know the way to San José? En wie herinnert zich 1975 nog? De Stylistics lieten toen zien dat geld niet gelukkig maakt, maar soul wel. I Can Give You Anything But Love was toen hun allergrootste hit in Europa, een absolute klassieker. Nee.

Vader Abraham bedacht het concept. Mieke zong de harten van het publiek aan flarden met Manuel uit 1974. De beste vergetenheid zijn nu op de radio. Net ervoor ging het dak er helemaal af met The Real Thing en You To Me Are Everything. De plaat blijft ook nu nog de perfecte remedie tegen een slecht humeur. Now You Got The Best Of Me, Come On And Take The Rest Of Me. Waarom het hele varken kopen als er alleen maar een eindje worst op het menu staat?

C'est un beau roman en ook een belle histoire. We zijn hem nog lang niet helemaal vergeten. En het blijft een prachtig nummer uit de zomer van 1972. Een golf van Franse frisheid met Michel Fugain en Le Big Bazaar. Het is nog altijd zomer, ondanks dat we al september zijn. En Madonna die nam ons mee naar het denkbeeldige eiland San Pedro dat ze omdoopte tot La Isla Bonita. En ik weet niet waarom, maar als ik de plaat hoor, dan denk ik altijd aan de voorloper van de M&M's, Bonitos. Als je nog zo'n zakje hebt liggen thuis, niet opeten, want de vervaldatum is al jaren.

Ik hou niet van alle songs van de Beatles, maar deze wist me dan weer wel te bekoren. Geen drumstellen, geen elektrische gitaren, maar gewoon John Lennon met een akoestische gitaar. Hij wou voor één keer net zo akoestisch en diepzinnig klinken als Bob Dylan. Hey, you got to hide your love away. Net voor de Fab Four ging de dansvloer helemaal plat voor de gezusters Nolan en I'm in the Mood for Dancing. Een hit die ons van de jaren 70 in de jaren 80 bracht.

Eenzaamheid klonk zelden zo tristig als bij Bobby Vinton. De plaat werd al opgenomen in 1962 tijdens Bobby Vintons legerdienst, maar bleef bij de platenfirma in de kast liggen. Toen een radio-dj het nummer toevallig hoorde, er helemaal weg van was en het begon te draaien op de radio, kon de platenfirma niet anders dan de plaat uitbrengen en het werd een gigantische Amerikaanse nummer 1. En Pussycat die toverde in 1976 bij iedereen een glimlach op het gezicht met Smile, de opvolger van Mississippi. Dat was dan weer een slechte plaat voor DJ's die lispelen, want dan werd het Miffy-fippy. Tu me dis

Lang voordat ze in de roddelpers als een beetje pervert werd afgeschilderd, maakte Patricia Pai nog zeer brave plaatjes. Uit 1967 draaide ik Wat moet ik doen? Al wil Patriciaatje gewoon uzelf zijn, de mensen hebben geen zaken met je slaapkamer. Als je daar behangpapier met vlinders wil hangen, dan moet je dat gewoon doen. En over vlinders gesproken, in 1971 kon je de radio niet aanzetten of Butterfly kwam voorbij. Dat was een plaat van Daniel Gerard en het was bij ons een enige wapenfeit.

klonk allemaal heel speciaal en dat kwam omdat Gary Glitter een sloeker was. Hij had er overal twee van. Twee drummers, twee gitaristen, twee trompetters en hij was alleen. Een denderende stam, beat en meeroepsong, want dat was het handelsmerk van Gary. Do You Wanna Touch Me uit 1977 en een van de allerlaatste grote glamrock salvo's die de Britse hitlijsten doorheen schudden. Wat je daarvoor hoorde was een muzikale rollercoaster uit 1976 met de Ritchie Family en de Best Disco in Town. Op woensdag zijn we dat. Blijf gezellig hangen, want na 5 uur doen we verder.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
5: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
6: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
5: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
7: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energieexpert Kenneth van Sina.
10: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
9: Ook benzine tanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen het komende academiejaar minstens 18.000 euro aan kosten. Dat is een goede 600 euro meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van Thomas More Hogeschool. Voor studenten die pendelen ligt het kostenplaatje een pak lager. Zij betalen ongeveer 12.000 euro of een derde minder. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Een glunderende justitieminister Annelies Verlinde mocht het lintje doorknippen. Zij noemt dit de gevangenis van de toekomst.
11: Kleinschalige leefgroepen in de plaats van lange vleugels. Ruimte voor pleinen, straten en groen, zoals de wereld buiten de gevangenismuren. Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor gedetineerden, als ook een nauwer contact met penitentiaire medewerkers. En dat zijn bewuste keuzes voor een beter en moderner leef- en werkklimaat.
9: De gevangenis kan voorlopig wel nog niet openen, omdat er nog 200 cipiers tekort zijn. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis stelt 440 bedden. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
12: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van ja, concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
9: En Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is scherp tegenover Rusland. Tijdens een overleg met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei ze dat we nu leven in het nieuwe normaal en dat we rekening moeten houden met Russische aanvallen, bijvoorbeeld zoals die op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven gewonden werd. Ze zegt ook dat Europa sneller en beter moet reageren op dit soort roekeloos gedrag van Rusland. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
17: ja,
16: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha.

0: Al zwaargewichten uit de Philadelphia Soulstal samen in één studio, de bandopnemers op record en een wonder geschieden, want Let's Clean Up the Ghetto werd geboren. De vier papa's waren de OJ's, Lou Rawls, Teddy Pendergrass, Billy Paul en de Intruders in een stomende Philly Soul track Let's Clean Up the Ghetto van de Philadelphia International All-Stars en het blijft het meest swingende buurtcomité uit de muziekgeschiedenis. Dit is deel 2 van het programma Met de Vergeten Hits. Mijn naam is Jan en ik blijf nog tot een uur of 6.
1: Hier

die in het Frans de Europese hitlijsten verovert door een jazzklassieker af te stoffen, Frankrijk inclusief, je moet het maar aandurven. Dave deed dat in 1975 met Danser Maintenant en kreeg er heel Europa mee op de dansvloer. En ik heb vandaag, net zoals altijd, weer een heel sterke stapel platen meegebracht, want ik draaide ook de eerste grote solo-hit van George Harrison na de split van de Beatles. My Sweet Lord heette het, met de iconische slide-gitaar die het handelsmerk werd van George.

hadden ze daar straks al in het programma met Nederlandstalig goud uit de 60s, maar Patricia Pai schakelde in de jaren 70 een versnelling hoger en ze werd een disco queen. Nu of nooit moet ze gedacht hebben, now is the moment. En voor Patricia hoorden we de hoffelijkste man uit de Belgische muziekgeschiedenis, Salvatore Adamo, en die vroeg in 1964 uiterst beleefd toestemming aan de vader van zijn liefje om met haar te mogen dansen. Vous permettez, monsieur, maar de papa van Paola vond dat niet zo leuk en Albert ook niet.

0: Manuela. Manuela.
1: Hartepijn van het hoogste niveau. In 1971 liet Jacques Herp heel Nederland en Vlaanderen naar de zakdoeken grijpen met het drama rond de verongelukte Manuela. Pierre Cartner schreef het nummer en Jacques snikte het de hitparade in. Net ervoor schoot ook de piano-intro van Ten Sharp uit je radio. Twee Nederlanders die in 1991 met You een gigantische internationale evergreen maakten. Ik weet niet wat jij, maar ik heb goesting in een Gigi Pentutter.

Hoe goed kan een duet klinken? De diepe donkere stem van Lee Hazelwood in combinatie met de coole elegantie van Nancy Sinatra in Lady Bird uit 1967. Sammy Davis Jr. bracht daarentegen dan weer een zak vol zoetigheid in 1972 met de Candyman. Pure showbiz uit Las Vegas in een lolly-verpakking, zeg maar. Bizar genoeg wilde Sammy Davis Jr. het nummer eerst helemaal niet opnemen, omdat hij het te kinderachtig vond, maar het werd zijn allereerste en ook zijn enige nummer 1 hit in de States.

Je excuses aanbieden blijft moeilijk en Sorry Seems to Be the Hardest Word uit 1976 liet dan ook Elton John op zijn breekbaarst horen. Net ervoor draaide ik pure chemie tussen Rosie Pereira en Andres Holte die Sandra Remer aan de kant had geschoven voor de schone Zuiderse Rosie. My Love kwam uit 1976 en bewees dat je met een zonnige lach en heel veel liefde het gure weer compleet kunt vergeten. Deze twee konden er ook anders wel wat van.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. OFAL Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreet en betaald.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd. Zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
9: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
8: Ook benzinetanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt die stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod. Dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Stijgende prijzen moeten we nu nog niet verwachten. Luchtvaartexpert Luc de Wilde.
10: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
8: Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
11: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van ja, concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
8: Naar de 11e rit van de Vuelta dan. Die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart, onze landgenoot Jordi Meus, die werd derde. Wout van Aert sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt ook zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
4: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

En uiteraard, zoals steeds, heel wat muziek op stapel tot zowat 20 uur. Muziek voor u gekozen en gepresenteerd met heel veel genoegen door Eddie van Balder.

kan ons telefonisch bereiken via het nummer 03-219-1727. Echtgenote Sinne zal u zeer graag te woord staan. Uw radio Minerva. Ah ja.

Het gekende Cielito Lindo in een samba-versie door het dansorkest van Hugo Strasser. Ja, 2 september. Grote vakantie is voorbij. Iedereen zowat terug aan het werk. Zal maar zeggen, normale leven hervat terug. Ja, ja. Dat wil zeggen, ja, onze radio Minerva doet er natuurlijk aan mee, alhoewel. Wij zijn altijd paraat, hè? Tuurlijk dat. Met de muziek die u zo vertrouwd in de oren klinkt.

I've got you under my skin, Mel Tormé. Ja, zo iemand graag zien aan beide kanten. Ja, ja. Dat je als het ware onder je huid kruipt. Zo verliefd zijn. Zo graag zien, ja. Dat is toch voor ieder een droom, zeker. Ja, ja.

valt dat wel even mee. Zij is zijn geliefkoosde dame, maar omgekeerd is ook hij haar geliefde heer. My Kind of Girl, dat was Matt Monroe. Terug naar school. Heb je dat gezien gisteren in het nieuws? Ja. Bij de kleintjes wat traantjes. En ook terug de vriendjes zien. Dat geldt natuurlijk ook voor de studenten die al wat ouder zijn. Hè. Ja, ja.

Ja, je moet maar een beetje geluk hebben. Anthony Perkins was dat, de acteur, inderdaad, maar hij heeft ook zangkwaliteiten. The Prettiest Girl in School. September betekent ook het hervatten van toneel, concerten en dergelijke meer. En Radio Minerva is daar als de kippen bij, zo zeggen ze dat toch. Hè? We hebben vrijkaarten. Jawel, vrijkaarten voor de leden van Radio Minerva. Spits de oren. Zondag 13 september. Om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen is er een uniek concert van Hoover Phonic met Noemi Wolfs en met Symfonisch Orkest. Enkel voor de leden van Radio Minerva, maximum 1 duo kaart per lid. En ik kan u verzekeren, lieve mensen, het zijn geen goedkope kaarten. Hè? Dus als je zo een duo kaart kan bekomen hier, ja, zeker gaan. Hè? Uw naam wordt op de lijst vermeld. Dat wil zeggen dat u de kaarten dan kan afhalen aan de kassa op de avond zelf. Zondag 13 september om 20 uur, Koningin Elisabethzaal. Op vertoon van uw identiteitskaart. Bent u fan van Hoover Phonic? Jawel, belt u maar. Hè. 03-219-17-27. Sene zal alles stipt noteren. Stipt, jawel. En dan kan u gratis naar Hoover Phonic. Bellen maar.

0: Ja, Julie London met haar zo zwoele stem. Met How Did He Look?
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel, gepresenteerd door Eddy van Balder.

Ja, gebruik maken van een vogeltje om je liefdesverklaringen over te vliegen naar je geliefde. Ja, zo moet ik het noemen. Hè. Melodie d'amour, Catharina Valente. Dezelfde tactiek wordt gebruikt door Nat King Cole.

Een Brazilian love song, Nat King Cole. We hebben niet alleen vrijkaarten voor de leden van Radio Minerva. Vrijkaarten voor het concert, uniek concert van Hooverphonic. In Koningin Elisabethzaal, zondag 13 september. Maar ook, jawel, ook weer de oren spitsen, zeker. Op 17 september, om 20:15 EWT Theater in Deurne, is er een avant-première Ernst en Vermaak. Ook duo-kaart per lid. En deze zullen klaar liggen in het Minerva Café. Van donderdag tot en met zondag telkens tussen 11 en 18 uur. Dus er zijn 15 duo-kaarten beschikbaar voor de opvoering Ernst en Vermaak. Donderdag 17 september in het EBT Theater in Deurne. Kaarten hier in het Minerva Café, 11 uur, 18 uur, dat kan u ze komen ophalen. Wel even melden, jawel, dat het Minerva Café gesloten is wegens vakantie van 10 september tot en met 13 september. In ieder geval nog steeds vrijkaarten voor Hooverphonic 13 september in de Elisabethzaal en 17 september EBT Theater in Deurne. 03-219-17-27, zou zeggen. Bent u geïnteresseerd? Zeker bellen. Het is gratis, hè, jongens en meisjes. Zo gratis als maar kan zijn.

Manuel en his Music of the Mountains met Barcarole uit Hofmans vertellingen van Jacques Offenbach.

Ja, in de volle vrijheid zweven als een vogeltje. Waar naartoe? Je ziet maar. Moet toch prachtig zijn. Nicole Rieu was dat met Je m'envole. Melodie nummer 10, dezelfde is Presley met een lied zoeter dan honing.

Ja, je hoeft het maar te vragen. Liefst, heel lief natuurlijk, ask me. Elvis Presley. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder trouwens kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kan hiervoor boeken via boekingenpoldermuseum@gmail.com ofwel op het mobiele nummer 0485-61-48-32. Dat is 0485-61-48-32. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je meteen terug naar de goede oude tijd, ja. Toen alles beter was, ja, ja. En trouwens ook op zondag 13 september neemt het Poldermuseum deel aan de Open Monumentendag onder de naam In Goede Handen. En die dag is het museum geopend van 10 tot 18 uur. Voor meer informatie kan u altijd terecht op de site www.poldermuseum.com. Lillo.be

Helma Kogan, Love and Marriage. Liefde en huwelijk gaan altijd samen zoals paard en kar. Ja, dat was vroeger, hè. Huwelijk en liefde en huwelijk, ja, ja. Natuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen.

Ja, ze gaat er nog wel even door, deze Wil Tura. Sorry, baby, voor je trouw, Japon. Een andere verstokte vrijgezel is Cliff Richard, Bachelor Boy.

Zo, nog even vermelden, lieve mensen, dat Radio Minerva 5 duo-kaarten gratis heeft. Jawel. Voor een concert van Overfonic met Noemi Wolfs en met Symfonisch Orkest. Zondag 13 september om 20:00 in de Koningin Elisabethzaal. Ik kan u verzekeren, het zijn geen goedkope kaarten, hè. Stel, je bent erelid van Radio Minerva. Kost €40. Op een jaar, hè? Wel, met die prijs kom je niet toe. Dus het is zeker de moeite waard. Bellen naar 03-219-17-27. Trouwens, ook nog, er zijn duo-kaarten voor iets anders. De avant-première in het TBT-theater in Deurne. Voor ernst en vermaak, jawel. En u kan er ook bellen, 03-219-17-27, gratis duo-kaart voor de leden. De kaarten voor Overfonic worden afgehaald, of kan u afhalen in de Elisabethzaal ter plaatse. Maar voor de kaarten voor EWT-theater, dat kan in ons Minerva Café tussen 11 en 18 uur, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Behalve tussen 10 september en 13 september. Ja, dan gaan de mensen met verlof. En vakantie, pardon. En dat ze gelijk hebben, hè. Dus voor de kaarten bellen, hè. Het kost niks. Telefoon misschien, ja. Maar dat is ook al, hè. Ja, ja.

Dixieland muziek was dat met een groep met ja, toch wat rare naam. Firehouse 5 plus 2. Met de deun at a Georgia Camp Meeting. En de laatste deun in dit eerste gedeelte, Melodie Carousel, is voor Roy Hamilton. I'll come running back to you.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeubelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt de stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Luchtvaartexpert Luc de Wilde.
9: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
8: Volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw opgelopen. Er zijn nu al zeker 1225 mensen om het leven gekomen bij de gigantische vloedgolf daar. Meer dan 4000 anderen zijn nog altijd vermist. Onder hen ook 3 Belgen. Net wanneer je denkt het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelt hij voor: wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. En naar de 11e rit van de Vuelta dan, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde.
10: Uiteindelijk draaide ik 5e, 6e volgens mij die laatste bocht. Werd ik een klein beetje tegen de hekken gezet met de uitdraaier. Kon ik er nog wel uitkomen, maar toen had ik net de benen niet meer. Ja, benen zijn goed, vorm is goed, alleen is de rest ook goed.
8: Wout van Aert sprintte mee, maar werd 5e. Hij behoudt wel zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen. Minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperaturen dan rond 25 graden.
11: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

0: De Brees and I, het pianistenduo Ferranti en Teicher. Welkom in deel 2 van onze Melodie Carousel. En we beginnen met zeer goed nieuws.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Zeer zeker danken we en begroeten we Johannes van Laar uit Berchem. Ja, ja, van harte welkom. Jij wordt zomaar ineens eerlid. Hartelijk dank en welkom in onze grote Radio Minerva familie. Er hangt een plaatje al vast en ik kijk even aan de achterkant van het formulier en dan zie ik er staan Vincent van Don McLean. Dat gaan we met heel veel plezier voor u spelen. En nogmaals bedankt voor uw ere lidmaatschap.

Don McLean, Starry Starry Night. Eigenlijk originele titel is Vincent, een ode aan de schilder Vincent van Gogh, Don McLean. Speciaal voor ons nieuw eerlied Johannes van Laar uit Berchem, nogmaals hartelijk dank. Na het goede nieuws van een nieuw lid, ja, hebben we nog goed nieuws, hè? Vrijkaarten, duokaarten. Maximum 1 duokaart per lid. Eerst en vooral voor zondag 13 september om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen een uniek concert van Hooverphonic met Noemi Wolfs en met Symfonisch Orkest. De kaarten die kunnen afgehaald worden aan de kassa op de avond zelf op vertoon van uw identiteitskaart. Dat wil zeggen even bellen 03-219-17-27. Er zijn nog 2 duokaarten beschikbaar. En andere duokaarten voor donderdag 17 september om 20:15 in het TWT-theater te Deuren, de avant-première van Ernst en Vermaak. En die kaarten zullen dan wel klaar liggen, hè, in ons Minerva-café. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag telkens van 11 tot 18 uur. 03-219-17-27 en Sinne zal alles heel stipt en nauwkeurig noteren. Allee op, bellen maar.

Mooiste stemmen uit onze Vlaamse muziekwereld. Jacques Raymond. De wereld blijft wel draaien op de tonen van Ça va pas changer le monde. Van Joe Dassin, deze zanger dus.

0: Joe Dassin met le petit pain au chocolat. Lekker hoor, lekker, lekker.
1: Hallo, dag moeder. En voel je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je onrustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet leggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

0: Dat was Patti Page. Please Release Me. En dat is een deun die we natuurlijk ook allemaal kennen. Via onze vriend Engelbert Humperdinck. Ja, maar je ziet, die deun bestaat al veel langer dan toen Engelbert Humperdinck dit uitbracht.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

Still There Was You. Mooie melodie. Gebracht door een groep of een zangeres. Many Flavors. Nu hebben wij ons afgevraagd wie zou die zangeres zijn. We hebben alles gedaan wat we konden. Blijkt, en daar moet ik mij dus heel erg voor verontschuldigen. Dit is een lied van AI. Artificiële intelligentie. Ik wist het niet, we hebben het net ontdekt. Anders had ik het zeker niet geprogrammeerd. Mooi al wat je wil, maar ik ben niet zo voor AI. Dat is een persoonlijke mening. Ik vind dit een belediging voor al die zangers en zangeressen. Dat is mijn mening natuurlijk. Hè. Ja, AI. We worden er niet slimmer op, dacht ik dan zo. Maar ja, nogmaals, ieder zijn mening. De volgende zanger, ja, die kennen we wel, hè. En dat is een zanger. Ja, ik heb er heel wat van. Maar het volgende lied had ik niet. En dat is mij doorgestuurd door een grote fan van dit programma. En natuurlijk ook van Paul Anka. Richard, bedankt, man.

What You've Done To Me. Eerlijk gezegd, ik had het nog nooit gehoord. Bedankt Ishaar voor het doorsturen. Dat was Paul Anka, tezamen met Mickey Marlowe. Nog even vermelden. Duokaarten voor zondag 13 september om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal Antwerpen. Hoeverphonic met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest. U kan bellen naar ons 03-219-17-27. U moet uiteraard wel lid zijn. Dan krijgt u een duo-kaart. Geen simpele prijzen hoor. Maar voor jullie gratis. De kassa, aan de kassa worden de, liggen de kaarten voor u klaar. Mits vertoon van uw identiteitskaart. Nog duo-kaarten voor donderdag 17 september om 20:15 in Deurne, EWT Theater, de avant-première Ernst en Vermaak. 03-219-17-27. Ah ja, de kaarten zullen klaar liggen in de Minerva Café. Dat is geopend tussen 11 en 18 uur op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.

André Rieu en zijn prachtig orkest. Met de werken van Charles Trenet, Douce France. Ja. Frankrijk, altijd een zeer geliefkoosd vakantieland.

Red Roses for a Blue Lady. Een groep die zich noemt Mexicali Singers. En kenners onder jullie zullen denken, potverdekken, dat is precies Anita Kerr. Inderdaad, het is een bijgroep van Anita Kerr, Mexicali Singers. Het volgende is eigenlijk een heel triestig verhaal. Amai, amai.

Ja, triestig verhaal. Hè. Jan van P. Wou naar zijn lief, wou congé gaan vragen, maar kreeg hem niet. Hè. In het leger, ja, dat kon gebeuren. Dat waren de Strangers, Jan van P.

Sanrié. Oftewel Smile, dat was Luis Miguel. Dan ga ik een keer omroepen. Zijn vrijkaarten voor onze leden voor zondag 13 september Hoevervonnik en donderdag 17 september EWT Theater. Zo. Bellen maar, want ja, het is nog maar een kwartiertje, hè? Jawel.

Rijnorkest van Ray Conniff, waarin de ziel verscholen zit van onze Radio Minerva. It's wonderful. Dit is accordeonmuziek, jawel.

Gracieux Z. Wat een mooie titel. Dat was accordeoniste Daniel Collin. En hij werd bijgestaan door violiste Mathilde Febraire.

haar grote liefde en inspiratie tegelijkertijd. Doris Day, Inspiration. En dit is Cherryvale.

If I could write a song, Jerry Vale, de laatste. Deun in onze carousel is voor Sarah Vaughan, Separate Ways. Oh.

Zo, dat was het voor onze melodiecarousel van 2 september. We danken al degenen die gebeld hebben voor gratis duo-kaarten. Natuurlijk dan ook de hartverwarmende telefoontjes. Niet te vergeten. En nogmaals, hartelijk dank aan Wannes van Laren uit Berchem voor zijn ere-lidmaatschap. Alsjeblieft. Wij danken u voor uw luisterend oor, uw zeer, zeer aangenaam gezelschap. En natuurlijk met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis in Barcelona mogen verlaten. Hij kwam zwaar ten val in de Ronde van Spanje afgelopen weekend. Hij brak daar zijn sleutelbeen, een halswervel en liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln is aangekomen in Thailand na meer dan 9 maanden op zee. Zo'n 5000 militairen zijn aan land gegaan in de Thaise badstad Pattaya, vooral bekend om zijn sekstoerisme. En dat doet toch de wenkbrauwen fronsen. Thailand zet daar 600 politieagenten in en heeft ook tientallen prostituees preventief van straat gehaald. De Amerikaanse missie duurde bijna dubbel zo lang als gepland. De omstandigheden aan boord waren ook slecht, met amper eten en kapot sanitair. Net wanneer je denkt, het kan niet gekker, doet de Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen sociale media stelde hij voor, wat als we nu eens spreken over de straat van Trump? Het is geen mop, het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn tweede ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Denk bijvoorbeeld aan de Golf van Mexico, die de Golf van Amerika werd. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op wat regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en temperatuur dan rond 25 graden.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
3: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
2: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij. Twee agenten raakten gewond. Tadej Pogačar heeft het ziekenhuis weer mogen verlaten. De Sloveense wielrenner kwam afgelopen weekend zwaar ten val tijdens de Ronde van Spanje en werd naar het ziekenhuis in Barcelona gebracht met een gebroken sleutelbeen, een halswervelbreuk en hij liep ook een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is nog niet duidelijk. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten. Omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde en nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar ook kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen dan rond de 25 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
3: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten, dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
2: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.

0: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanval.
1: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten. Ja. Dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
0: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen op het veld van Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd, omdat beide teams Europees actief waren. En door de overwinning staat Union nu tweede met 10 op 12. Sint-Truiden blijft tiende in de stand met 5 punten. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
3: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
2: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij. Twee agenten raakten gewond. Ons land gaat nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland in de strijd tegen natuurbranden. Dat hebben de bevoegde ministers afgesproken. Beter informatie uitwisselen bijvoorbeeld, omdat de natuurbrand natuurlijk niet stopt aan de grens. Dat zegt Vlaams omgevingsminister Jo Broens. En de Amerikaanse president Trump is blij dat de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle weer naar Groot-Brittannië verhuizen. Ik was toch al geen fan, zei de president tegen journalisten. Harry en Meghan zijn vorige week opnieuw naar Europa getrokken. Waarom precies? Daarover hebben de twee nog geen verklaringen afgelegd. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt ook naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt wel zonniger en droger en ook temperaturen rond 25 graden.